en die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meersvoet dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein Dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meersoop toegevouw,

0: 的疼呀，我的疼，心难背，心难背，心难背。
1: Mama, heb jij al vroeg geschakeld naar die Postbank Black Card?
2: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa Gold Card, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card op wil werk.
2: Sies toch, ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID, ga dan naar jou naaste Postbank Card vervangingspunt.
2: Oké, jy moet mij helpen om die naaste plek te kry.
1: Makkelijk, skakel *120*355#. Gebruik jy nog een Sasa Gold Card, skakel oor naar die Postbank Black Card voor 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is een gemagtigde financiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: FK

Ja, een mens wil nou nie aan die muziek snij nie, gelukkig oom Morgan se stuk het so, dis 'n elle lange omtrent 30-40 minute op die, is half aan een, maar hy het poses tussen die verskillende gedeeltes, maar Talisk se nou ook, het ek maar deur gespeel, ek wil nie daan snij nie, jy weet, 'n kunstenaar teken vir jou iets, op een papier en dan skeer jy so die hoek af, nog voor jy daarna gekyk het. Ek hou nie daarvan om ook muziekstukke te snij nie, en te redigeer en aan mekaar te plak nie. Ek dink dit doen ongins aan die muzikant of die kunstenaar. Toe so ek het dit maar deurgespeel, maar dit is rarig, wonderlik. Ek gaan nog so vinnige ietsie speel, van Willie Saunders, kom ons speel ietsie van hom, voor ons na die advertensie toe gaan.